om. Wat scheelt die? Dat vinger ooit weg. En toen. Vinger weg. Zo'n spring die om.